Mane keng kan leye basse Ani lova ne klepise Stai kunom ne okumise